0: is weird.
1: Maar een kuthel van seconden zit tussen een nijlig brood. Nu een nazoar is het. Nu een nazoar is het. Tussen een nazoar is het.